0: geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken.

0: gereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

En op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Hutu's hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Mari Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgericht.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Ik wist niet dat ik zoveel aan jou.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze...

0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels.

0: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
1: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
1: Zo trots in weer en wind. Molende Duif, wat ben je mooi.
2: Laten we zorgen dat het mooi blijft. Steun Molen de Duif in het onderhoud en word vriend voor maar €12,50 per jaar. En laat de wieken draaien. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Alle informatie vindt u op de site www.molendeduif.nl of breng een bezoek aan de molen en meld.

En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

Ja, het begin van dit programma De Veluwe start op. Tino, Martin, Billy Dans en ik hoor niks geks. Nou, dat is maar goed ook natuurlijk. Als je naar de radio luistert en je hoort wat geks, dan is dat niet helemaal goed. Goedemorgen nogmaals, welkom. Welkom bij weer 2 uurtjes lang dit programma met muzikale gezelligheid. We hebben de berichtgeving tussen de platen door. We hebben natuurlijk de Hollandse Klomplaat straks na 8 uur. We hebben de verjaardagshoroscoop, de Roy Orbison plaat. Het weer gaan we wat uitgebreider bespreken. En lekkere muziek staat er ook weer voor je klaar. Net als gisteren beginnen we zo meteen weer met een Duitse plaat. Ja, ik weet niet wat het is. Het is geen rubriek of zo, maar dat is gewoon zo. 2 keer achter elkaar een toevalligheidje. Het is vandaag, 8 oktober staat er op de kalender. En eens even kijken wat gebeurde er vandaag. Ik heb 2 dingetjes eruit gepikt, maar dan zoveel jaren geleden. Maar ik vond het wel even leuk om te melden dat het eerste nummer van Televizier werd uitgebracht. En dat was in het jaar 1960. We doen er nog eentje. In 1984, ik weet niet of je die man nog kent, Bart Vos claimt als eerste Nederlander de Mount Everest te hebben beklommen. Het was in 1984, was nog een hoop gedoe later. Want het werd door een aantal zeer bekende bergbeklimmers een beetje toch wel tegengesproken dat hij dat had gedaan. En dat werd een beetje een gemeen spelletje tussen bepaalde mensen en die Bart Vos. Later bleek toch wel dat het echt zo is geweest. 1984 was dat het geval. Je zou zo'n berg maar opklimmen. Dan eens even kijken wat hebben we aan muziek staan. Ik had je al die Duitse platen genoemd. Simple Minds zie ik nog staan. Herman Hermit zie ik staan. Nog heel veel meer. Het is even kijken naar buiten. Het is donker. Ik heb de herfstjingles er maar bijgepakt weer. Want de herfst is toch definitief begonnen. En dit programma overigens ook.

Ja, gisteren begonnen we ook al met een Duitsstalige plaat. En ik zei het je al, het gaat zeker geen rubriek worden, hoor. Dat was toevallig, ja, of Bart moet denken morgen, ik ga dat ook doen. Ja, dan begint het wel een soort van rubriek te worden. Maar dat proberen we toch een beetje te vermijden. Het is wel leuk, hoor, overigens, Duitsstalige muziek. Chris Roberts hoor je. En ich bin verliebt in der Liebe. Dan op de Veluwe en de Gelderse Vallei zijn dit jaar zeker 14 wolvenwelpen geboren. Op de Noordwest-Veluwe zijn 8 welpen vastgesteld. In de Gelderse Vallei gaat het om 6 jonge wolven. Het werkelijke aantal kan nog hoger liggen, omdat het voor enkele leefgebieden nog geen cijfers zijn beschikbaar. Landelijk zijn inmiddels minimaal 56 wolvenwelpen vastgesteld. Daarvan zijn er 37 geboren in Gelderland. Ook dat aantal kan nog oplopen. De jonge wolven worden onder meer met wildcamera's vastgelegd. Meldingen en beelden worden gecontroleerd door het wolvenmeldpunt van Bij 12. Ook DNA-onderzoek wordt gebruikt om wolven te volgen en hun leefgebieden vast te stellen. Op de Noordveluwe leeft nog altijd de wolvin die in 2018 de eerste wolf als eerste wolf terugkeerde naar Nederland. Een jaar later kreeg zij haar eerste welpen en ontstond de eerste Nederlandse wolvenroedel sinds de terugkeer van de soort. De wolvin is inmiddels minimaal 9 jaar oud. En dat is relatief oud voor een wolf in het wild. Gemiddeld worden wolven slechts 6 jaar oud. Dat is natuurlijk niet zo oud. Maar ja, dat is een feit. Hier zijn

Dat waren Herman Hermits en No Milk Today met de zanger Pieter Noen daarin. Wie deze week wil parkeren op het parkeerpleintje achter het dorpspad in Nunspeet moet rekening houden met minder parkeerplaatsen. Een groot deel van het terrein is tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden. Op dit moment zijn nog 3 parkeerplekken beschikbaar. De bestrating is deels opengebroken en het werkgebied is afgezet met hekken en waarschuwingsborden. Werkzaamheden zijn nodig voor het vervangen van een oude stroomkabel. Dat gebeurt in opdracht van Liander. De nieuwe kabel wordt vandaag gelegd. Daarna wordt het straatwerk direct hersteld. Volgens de gemeente kan het parkeerterrein daardoor naar verwachting snel weer volledig worden gebruikt. Kijk, dat zijn nog eens goede berichten. Automobilisten worden gevraagd rekening te houden met de tijdelijke afsluiting en de beperkte parkeergelegenheid. We gaan naar

Ja, de Bee Gees en Secret Love. Je luistert naar de Veluwe start-up en de tijd. Nou, wat zal het zijn? Het hangt eraf hoe je luistert, want dat kan ook nog eens een paar seconden schelen. Maar het is 7:55. Laten we het daar maar eventjes ophouden. Dan minder geld voor de bibliotheek, het groen en verschillende voorzieningen. Tegelijk gaan de gemeentelijke belastingen voor een gemiddeld gezin volgend jaar met ongeveer €32 omhoog. Dat staat in de nieuwe begroting van Elburg voor de periode 2027 tot en met 2030. De gemeente wil volgend jaar bijna €89 miljoen uitgeven. Het grootste deel daarvan gaat naar de zorg en ondersteuning, zoals jeugdhulp en de WMO. De kosten lopen steeds verder op. Elburg wil erom uiteindelijk ongeveer €3 miljoen per jaar besparen. Voor inwoners worden bezuinigingen vooral vanaf 2028 merkbaar. Zo krijgen onder meer Stichting Welzijn, de bibliotheek, muziekschool en het Centrum voor Cultuur 10% minder subsidie. Ook wordt er minder geld beschikbaar gesteld voor openbaar groen, speelvoorzieningen en de binnensport. De subsidie voor kerkelijk jeugdwerk stopt en de bijdrage aan de voedselbanken en de speelgoedbanken worden afgebouwd. Dat is een bericht uit Elburg. We gaan zometeen naar de headlines van het nieuws. Maar we laten eerst deze heren van de Simple Minds nog even aan het woord. En dat doen ze krachtig.

0: Ja, de Simple Minds. Aan het einde toch nog een beetje Nederlands. La, la, la, la, la. Simple Minds en Don't You Forget About Me.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de grote stroom kinderporno in te dammen moet voor techbedrijven een verplichte aanpak gaan gelden, vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen wat ze tegen kinderporno doen. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Doctors van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor oplopende schuld van de EU. Die loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. Het komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. En het weer, regen, de rest van de dag zon, wolken en buien en 15 graden.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: De spits komt verder op gang. In het midden van het land staan nu vooral wat korte dagelijkse files. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het oponthoud 15 minuten. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek 5 minuten vertraging. De A6 Emmeloord richting Lelystad bij afrit Zwifterband een kleine 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Strand Nulde is het oponthoud ruim 5 minuten.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Ja, Siska Peters en natuurlijk Aristakis. Die twee hadden samen een grote hit, Kom in mijn armen. En terwijl het licht het donker een beetje probeert te breken buiten, het begint een beetje licht te worden, ja, draaien we lekker muziek en houden we ons bezig uiteraard met het nieuws wat er zo op onze website staat te lezen. Bijvoorbeeld het volgende. Bij een grote controle aan de Eperweg op het Harde zijn dinsdag onder meer een wapen en tientallen stoffen illegale sigaretten gevonden. De goederen zijn in beslag genomen. De controle maakte deel uit van de week tegen ondermijning. Ook testen twee bestuurders positief bij een eerste drugstest. Zij moesten mee voor verder onderzoek. Bloedonderzoek moet uitwijzen of zij daadwerkelijk onder invloed van drugs hebben gereden. Tijdens de controle werden daarnaast verschillende andere overtredingen vastgesteld. Zo zijn procesverbaal opgemaakt voor verkeersovertredingen. Ook werden overtredingen van de verplichte rusttijden geconstateerd. En bleek bij een bestuurder een benodigde vervoersvergunning te ontbreken. Met de controles wilden politie en andere instanties ondermijnende criminaliteit tegengaan. Daarbij kunnen criminelen bijvoorbeeld gebruik maken van reguliere bedrijven en transport om drugs, illegale goederen of gestolen spullen te vervoeren. De controle op het Harde was onderdeel van meerdere acties die deze week plaatsvinden in Noord- en Oost-Gelderland. We gaan naar Redbox en For America.

standing. Ja, dat was Redbox, en dat, maar dat heette voor Amerika. En dan een triest bericht. Want in Elspeet is Dries Vlijm op 86-jarige leeftijd overleden. Jarenlang was hij als tuinman en vertrouwde stem op Radio Nunspeet. Iedere week beantwoordde Dries de tuinvragen van luisteraars. Met zijn enorme kennis van planten, bloemen en alles wat groeit en bloeit wist hij veel mensen te helpen en te inspireren. De liefde voor de natuur kreeg Dries van zijn vader mee. Ook na zijn pensioen bleef hij actief in de tuin, zoals hij zelf vaak zei. Er ligt nog veel te veel werk. Zijn passie was duidelijk zichtbaar rond zijn huis in Elspeet, waar hij samen met zijn vrouw een prachtige tuin aanlegde met veel van de planten die hij ook zelf verkocht. Dries zullen we herinneren als een bevlogen tuinman en een betrokken en deskundige radiostem. Zijn liefde voor de natuur deelde hij graag zowel vanuit zijn tuin als via de radio. Namens alle medewerkers van RTV Nunspeet wensen wij zijn vrouw, familie en iedereen die hem dierbaar was veel sterkte toe met dit verlies.

Whitney Houston. Samen met Enrique Iglesias en Could I Have This Kiss Forever. We gaan eens even kijken, wat gaat het weer vandaag doen? Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Daarbij trekken van noordwest naar zuidoost enkele buien over het land. De noordwestenwind is matig tot aan zeekrachtig en het wordt zo'n 15 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe en vanuit het westen volgt regen. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Vrijdag is het bewolkt en is het regenachtig. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 12 tot 18 graden. Met de hoogste waarde aan zee. Ja, wat ik je al zei, hè? De herfst is definitief begonnen.

Ja, Band and Break. Je hoorde Keen hier op Radio Lunchpeet in het programma De Veluwe Start-up. Dan, de politie is woensdag met spoed naar een leegstaand pand aan de Voorthuizenstraat in Putten gegaan na een melding van een mogelijke inbraak. Het gaat om het bekende pand van het Melkmeisje. Een omstander had kort daarvoor twee personen bij het pand gezien. Eén persoon zou buiten hebben gestaan, terwijl de ander naar binnen ging. Agenten omsingelden vervolgens het gebouw. Twee agenten gingen naar binnen om het pand te doorzoeken. Bij de zoekactie werd niemand aangetroffen. De twee personen waren vermoedelijk al vertrokken voordat de politie arriveerde. Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk is ingebroken, of er echt iets is gestolen of schade is aangericht. En dit is Taylor Swift, hier op Radio Nunspeet. De Veluwe start op en hier is Opalite.

gouden ouwe, jaren 60, 70, vind ik fantastisch. Maar ik moet je eerlijkheidshalve ook bekennen dat ik deze muziek meer dan kan waarderen, hoor. Zeker Opalite, Taylor Swift. En dat was het eerste gedeelte alweer van wat dit betreft, dit programma betreft. De Veluwe start op. Zometeen uiteraard nog een heel uur, dus blijf lekker luisteren. Gaan we ook weer beginnen met de knuffelplaat van Clouseau. Met de beste zangers 2026 en het nummer Ik Zing. Blijf lekker luisteren, want we hebben ook nog de Hollandse klomplaat. We hebben de verjaardagshoroscoop, de Roy Orbison plaat, het laatste nieuws. En we hebben natuurlijk het weer. Blijf erbij, tot zometeen.

0: Eluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
2: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
1: Jacob Bonenberg.
2: Kijk op jacobbonenberg.nl.
1: Passie voor fietsen.
3: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
4: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
5: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
6: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet.
8: Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
10: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
9: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
11: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
9: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
12: Het is drukker dan gebruikelijk. In het midden van het land staan er veel lange dagelijkse files en er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden zijn twee rijstroken dicht en dit kost je 20 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld ook al een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 15 minuten. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, de andere kant op, rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 13 kilometer file, dit kost je 30 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os staat file bij Ravenstein. Hier is het oponthoud 20 minuten.
8: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
13: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
14: Wees welkom bij Veluvine Nunspeet. Of je nu komt voor theater, een mooie film, live muziek, cabaret of een familievoorstelling. Bij Veluvine is er altijd iets te beleven. Veluvine, beleef cultuur dichtbij. Ontdek het programma op veluvinenunspeet.nl.
15: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Zing in oktober uit volle borst mee tijdens Pop-Up Choir Queen Singalong. En geniet van een avond lachen met Jandino Asporaat tijdens zijn grote jubileumshow. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
15: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Computerservice Bensink heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het bouwen, repareren en installeren van personal computers en randapparatuur. Daarnaast is Bensink gespecialiseerd in de aanleg, configuratie en beveiliging van glasvezel en draadloze netwerken. In de winkel aan de Laan 53 in Nunspeet kunt u terecht voor deskundig advies. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
1: Lunch, diner, borrelen en stappen.
2: Bij de stof valt alles te snappen.
3: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: tempo in dit liedje. Clouseau hoorde je, ik zing de knuffelplaat voor vandaag, deze 8 oktober. En het komt uit het programma, het televisieprogramma De Beste Zangers 2026. En ik heb me laten vertellen dat dat de eerste aflevering was.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start-up
0: met Ben Letts.
2: Het geluid van de Veluwe, Radio Nunspeet.
1: Een heerlijke herfst op jouw radio. Nunspeet FM.

0: krullentijd.
1: Bam. Ja, Robert Long, het einde van de krullentijd. En ja, dat was een periode die hij afsloot. De zanger, cabaretier en Robert Long. Die dan op een gegeven moment toch een hele belangrijke oversprong maakte. En dat gebeurt tegenwoordig wel vaker. Maar toen was hij een varaman, zeg maar. En dan was het nou niet echt gepast om dan naar de Tros te gaan. En dat deed hij wel, om daar programma's te gaan presenteren. En toen moest zijn uiterlijk ook een beetje veranderd worden. En ja, de krullen werden vervangen door een gewone normale bos haar. Ja, wat is gewoon, kun je dan natuurlijk ook jezelf afvragen. Wat gaan wij doen in het laatste uurtje alweer van de Veluwe Start-up? Zometeen natuurlijk ook de Roy Orbison plaats. We hebben het weer. We hebben ook de verjaardagshoroscoop voor vandaag. Mocht je vandaag jarig zijn, dan gaan we dat over zo'n minuut of vijf doen. Dan heb ik ook nog uiteraard, want dat is een vast item ook in dit programma. Dat is de Hollandse klonplaat. En die komt eraan.

ja, lekker bakkie koffie. Nou, dat werd ze geserveerd door Rita Corita. En dat was onder het motto de Hollandse klomplaat. Dit is De Veluwe staat op. Een 44-jarige Nunspeter is na jaren eindelijk ingelood om 5 kuub brandhout van de gemeente Nunspeet te kopen. Toch heeft hij de aanbieding afgeslagen omdat hij de kosten veel te hoog vindt. Dit jaar kost 5 kuub, namelijk €605. Daarnaast is sinds dit jaar een officieel zaagcertificaat verplicht. Wie dat niet heeft, moet een cursus volgen van €215. Daar komen ook nog de kosten en het werk van zagen, kloven, slepen en drogen bij. De belangstelling voor het gemeentelijke brandhout is dit jaar flink gedaald. Er waren 162 inschrijvingen tegenover 590 in 2024 en bijna 900 in 2023. Van de ingeloten mensen hebben inmiddels 12 personen afgezegd. Sommigen vanwege persoonlijke omstandigheden, anderen vanwege de kosten of de verplichte cursus. De SGP in Nunspeet heeft opnieuw vragen gesteld over de prijs en de toekomst van de jaarlijkse brandhoutverkoop. De partij vreest dat de traditie door de hogere kosten langzaam verdwijnt. De gemeente maakt met de verkoop ongeveer €38.000 kosten en besteedt er zo'n 1100 personeelsuren aan. De SGP wil weten hoe die kosten zijn opgebouwd en pleit ervoor om de regeling volgend jaar aan te passen. De 44-jarige Nunspeter sluit niet uit dat hij volgend jaar opnieuw meedoet. Hij vindt het zagen van hout namelijk geweldig, maar niet voor deze prijs.

0: Radio Nunspeet, dat is het station waar je op afgestemd hebt. En dat vinden we uiteraard zeer prettig dat je dat doet. Dan de verjaardagshoroscopen voor vandaag. Het is 8 oktober. Even origineel natuurlijk inluiden.
1: Verjaardag vandaag.
0: Ja.
1: Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, mocht je vandaag jarig zijn, uiteraard van harte gefeliciteerd. En maak er een hele mooie dag van. Dat is wat we je kunnen wensen. En we hebben natuurlijk wat adviezen via die verjaardagshoroscoop. Je hebt behoefte aan rust en daar mag je best gehoor aan geven. Wanneer het mogelijk is, houd je agenda dan wat leger en kies activiteiten waarvoor je weinig hoeft te doen. Een film, een boek of bezoek aan een museum kan precies de afleiding bieden die je zoekt. De afgelopen tijd was er binnen je familie behoorlijk wat onrust en dat heeft meer energie gekost dan je dacht. Gelukkig wordt de sfeer kalmer. Gebruik die rust niet meteen om nieuwe verplichtingen op je te nemen. Doe juist iets waar je zelf plezier aan beleeft. Een beetje niksen kan soms verrassend prettig zijn.

Glitter Band. Dat was de band van Gary Glitter, die ook wel eens wat zonder Gary Glitter deden. En dat was dit liedje bijvoorbeeld, People Like You and People Like Me. En dan heb ik hier iets, dat is een soort one-hit wonder. En ook een beetje een, ja, het is een plaatje, ik weet niet of je hem nog kent. Nou, laat ik hem maar gewoon laten horen, dan weet je het. Het is deze van Gorny Baars. Dat vond ik vroeger altijd al zo'n heel leuk liedje. En een beetje ook een guilty pleasure. Dat mag toch? Ja hoor. Hier is Gorny Baars en alle leuke jongens willen maar één ding.

0: Ja, dat was Gonnie Baars. En die had deze ene grote hit. En dat was een behoorlijke hit, hoor. Alle leuke jongens willen vrij. Ze is overigens niet oud geworden, deze Gonnie Baars, 52 jaar. En ze overleed in het jaar 2000. Dan zitten we rond 8:30. En dat wil zeggen zometeen de Roy Orbisonplaats. Maar eerst nog...
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met 50 miljoen euro om de Rotterdamse haven van het stikstofslot te halen. Door omliggende natuur te versterken. Er komen meer konijnen en er komt een beperking voor wandelaars en fietsers aan de kust. De extreme droogte van afgelopen zomer heeft veel schade aan de fundering van huizen veroorzaakt. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral huizen die staan op houten palen of op klei. Techbedrijven moeten worden verplicht om kinderporno aan te pakken, vinden vier organisaties voor kinderrechten. Justitieminister Van Weel moet volgens hen ingrijpen. En het weer, vooral in het zuidoosten nog regen, verder zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: Het is drukker dan gebruikelijk op donderdagochtend. In het midden van het land staat nu bijna 170 kilometer file. Veel dagelijkse files kosten je 10 tot 15 minuten en ook zijn er wat ongelukken gebeurd. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, bij knooppunt Waterberg bijvoorbeeld, daar zijn nu twee rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is hier ruim een uur. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht door opruimwerkzaamheden. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek is de vertraging bij Westervoort ruim een half uur. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is de vertraging zo'n 20 minuten.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

0: wel.
1: Ja, het is niet echt een typische Roy Orbison plaat. Maar het is toch wel degelijk een Roy Orbison. Where's the bug? Altijd natuurlijk zo rond 8:30 hier op Radio Nunspeet hoor je een Roy Orbison plaat. En morgen bij Bart, dan hoor je weer een andere. Kijken welke hij uitkiest. Nu Beck & Trainor. En All About the Bass.

was Meghan Trainor en All About That Bass. Alles om de bas. Dat is heel belangrijk deel van de muziek. Maar ze maken het af en toe wel te gek. Dan zie je, of dan hoor je eigenlijk auto's rondrijden. En dan is de hele auto één grote baskast. Dan denk ik altijd, ik ben blij dat ik daar niet in zit. Maar goed, dan mag je natuurlijk ook weer van mening over verschillen. Jongvolwassenen in Nunspeet blijven relatief lang thuis wonen. Volgens cijfers van het CBS woont de helft van de jongeren daar nog bij hun ouders tot ze ongeveer 24 jaar en 6 maanden oud zijn. Dat is 5 maanden langer dan in 2014. 2014 hoorde ik dan natuurlijk te zeggen. Landelijk ligt de leeftijd inmiddels op 23 jaar en 1 maand. Dat jongeren langer thuis wonen komt niet altijd uit het vrije keuze. Door de krapte op de woningmarkt is het voor veel jongeren lastig om een eigen woning te vinden. In Nunspeet wonen ongeveer 1870 gezinnen met kinderen ook 1 of meer volwassene kinderen thuis. Dat is 42% van de gezinnen met kinderen. In een gemeente met een vergelijkbare woningmarkt, zoals Epe, Barneveld, Renswoude, ligt het aandeel iets hoger, namelijk op 44%. Volgens het CBS telt iemand als thuiswonend wanneer diegene op het adres van de ouders staat ingeschreven. Het geldt dus ook voor studenten die tijdens hun studie op kamers wonen. Ja, die worden dan ook meegerekend, maar die wonen daar natuurlijk niet echt meer. Maar echt een huis gevonden hebben ze natuurlijk ook niet. Julio Iglesias hadden we zojuist in het vorige uur zijn zoon. Nou, pa, die komt ook nog even aan het muzikale woord. Por un mujer is dit.

Julio Iglesias en Por una mujer. In het theater Velivine in Nunspeet is donderdag 26 november de voorstelling Kelapa Muda te zien. Kinderen van de Molukken. Drie theatermakers vertellen vanuit hun eigen familiegeschiedenis over 75 jaar Molukse geschiedenis in Nederland. In de voorstelling komen persoonlijke onderwerpen aan bod, zoals de koffers die jarenlang klaar stonden voor een mogelijke terugkeer naar de Molukken. Ook gaat het over opgroeien met weinig kennis over de eigen afkomst en over de zoektocht naar een plek tussen de Nederlandse en Molukse gemeenschap. De makers verbinden hun persoonlijke verhalen aan thema's als identiteit, familie en de vraag waar je thuis hoort. Daarmee moet de voorstelling herkenbaar zijn voor een breed publiek. Kelapa Muda, Kinderen van de Molukken, begint op donderdag 26 november om 8 uur 's avonds in Theater Velivine. Kaarten en meer informatie zijn verkrijgbaar uiteraard via de Velivine. Dit is een oud songfestivalplaatje.

Ja, het Songfestival wonnen ze bijna. Maar is dat die Duitse, nee, Duitse-Oostenrijkse kip? Ja, die persoon die verkleed was in de vorm van een kip, die won het Songfestival. Maar qua liedje was dit natuurlijk vele malen beter. En hadden we kunnen winnen toen met dit mooie Calm After Storm. Ilse de Lange en Waylon vormden samen deze band. En ja, later ging het niet zo goed met die twee. En gingen ze uit elkaar. En nou ja, later wel apart van ze gehoord. Maar niet meer zeg maar als Common Limit met Ilse de Lange en Waylon dan. Nou, laten we maar eens even gaan kijken wat het gaat worden vandaag. Wisselen wolken en zon elkaar af. Daarbij trekken van noordwest naar zuidoost enkele buien over het land. De noordwestenwind is matig tot aan zeekrachtig. Er wordt het zo'n 15 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe. En vanuit het westen volgt regen. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Vrijdag is het bewolkt en is het regenachtig. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 12 tot 18 graden. Met de hoogste waarde, die vind je aan zee.

Ja, Robert Pater was dat en blijft toch bij mij. Nou, dat hoop ik dat je dat ook doet. Bij mij dan niet, want zometeen Henry Slijkhuis met de ochtendkracht hier op Radio Nunspeet. Ik ben er vandaag nog wel een keer hoor. Om 4 uur dan met het Radio Nunspeet hit dossier. Dus blijf lekker luisteren. En nou ja, morgenochtend dan zit op deze plek Bart van Dijk. Dan neemt hij je mee in de ochtend van 7 tot 9 in de Veluwe start-up. Zometeen dus Henry. Veel plezier bij hem. En wat mij betreft dus graag tot vanmiddag rond 1 uur of 4 met het hitdossier. Tot dan!

0: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
2: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
1: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
4: Jacob van Olst Elektrotechnische Dienstverlening staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak 0341 257 737.
5: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog.
6: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal. Koop lokaal.
7: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld.

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moeten bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software-engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur

in radio. De stem van jouw regio. Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: Café.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders. Die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer vanmiddag afwisselend bewolking en zon, af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Green Radio. De stem voor jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zondag 11 oktober verwelkomt Bibliotheek Nijkerk het zangduo Polder op hun zondagmiddagpodium. Het duo brengt nummers in de stijl van Michael Bublé tussen 3:30 en 4:15. Dit is een vrij toegankelijk concert in de Biep aan de Brink. Geniet van jazz- en croonernummers in een intieme setting. Aanmelden is gewenst, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol is vol. Meer details vind je op stadnijkerk.nl. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kun je tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar de Veluwe Fair op het Nationaal Hippie Centrum aan de Beek 101 in Ermelo. Het evenement biedt stands met streekproducten, lifestyleartikelen en activiteiten voor jong en oud. Het terrein is deels overdekt en deels outdoors, waardoor ook bij mindere weersomstandigheden een droog bezoek mogelijk is. De organisatie belooft een dag vol inspiratie, gezelligheid en typisch Veluwse gastvrijheid. Kijk voor meer informatie over programmaonderdelen en de ticketverkoop op veluwefair.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de herfstvakantie rokt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliahal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe Rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken. En het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. Op zaterdag 24 oktober staat er een groot evenement gepland in Barneveld Centrum, Barneveld op Stelten. Dit unieke festival biedt hilarische stelten, acts en sprookjesachtige optredens verspreid over het centrum. Je kunt er genieten van straattheater, muziek en gezelligheid. De toegang is gratis. Een dag vol amusement voor jong en oud in Hartje Barneveld. Kijk voor meer informatie op barneveldcentrum.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Het weer vanmiddag afwisselend bewolking en zon, af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober... kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunst kijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AE Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In Nijkerk begint dit weekend de grote XXL-vlooienmarkt in het hart van Holland. Zaterdag 10 en zondag 11 oktober vind je deze tweedaagse editie in de Gildenstraat. Er zijn honderden stands met antiek, vintage items en unieke vondsten. Het wordt een gezellige dag voor iedereen die graag op jacht gaat naar bijzondere schatten. Organisator Don Events verwacht een grote opkomst. Kom dus vroeg voor het beste aanbod. Meer informatie vind je op donevents.nl. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Daar kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wil kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Wel verkopen ze minder snel. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Sefcovic ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. De industrie in de EU heeft veel last van de steeds schevere handelsbalans. Die is nu al een miljard euro per dag. De EU verwijt China oneerlijke handel. Het land geeft grote bedrijven staatssteun en houdt de Chinese munt kunstmatig laag. Als de gesprekken niets opleveren, overweegt de EU sancties. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders. Die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: A1 Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Kus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Sefcovic ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West-Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrołęka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de afgelopen tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar tijd. Maar wel verkopen ze nu minder snel. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. Elk ministerie heeft een eigen taakstelling gekregen, waarbij infrastructuur en waterstaat met 100 regels de meeste werkdruk op zich neemt. Het doel is om de regeldruk voor burgers en ondernemers te verlagen en tegelijkertijd veel geld te besparen. Om welke specifieke regels het gaat, wordt pas later duidelijk. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

En op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen, waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West-Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrojeka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Actievoerders sloegen onder meer 2 ramen in en spoten rode verf bij de ingang van de Stopera. De demonstratie was eerder door burgemeester Halsema ontbonden vanwege onder meer extremistische leuzen. Halsema benadrukt dat vernielen niets met demonstreren te maken heeft en ze heeft aangifte gedaan. De schade aan het Amsterdamse stadhuis wordt zo snel mogelijk hersteld. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
3: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zondag 11 oktober verwelkomt Bibliotheek Nijkerk het zangduo Polder op hun zondagmiddagpodium. Het duo brengt nummers in de stijl van Michael Bublé tussen 3:30 en 4:15. Dit is een vrij toegankelijk concert in de Biep aan de Brink. Geniet van jazz- en kroenennummers in een intieme setting. Aanmelden is gewenst, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol is vol. Meer details vind je op stadnijkerk.nl. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kun je tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar de Veluwe Fair op het Nationaal Hippie Centrum aan de Beek 101 in Ermelo. Het evenement biedt stands met streekproducten, lifestyleartikelen en activiteiten voor jong en oud. Het terrein is deels overdekt en deels outdoors, waardoor ook bij mindere weersomstandigheden een droog bezoek mogelijk is. De organisatie belooft een dag vol inspiratie, gezelligheid en typisch Veluwse gastvrijheid. Kijk voor meer informatie over programmaonderdelen en de ticketverkoop op veluwefair.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 24 oktober staat er een groot evenement gepland in Barneveld Centrum, Barneveld op Stelten. Dit unieke festival biedt hilarische steltenacts en sprookjesachtige optredens verspreid over het centrum. Je kunt er genieten van straattheater, muziek en gezelligheid. De toegang is gratis. Een dag vol amusement voor jong en oud in hartje Barneveld. Kijk voor meer informatie op barneveldcentrum.nl. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk. Dit is A1 Radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober... kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunst kijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum. In de herfstvakantie rockt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliahal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe Rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken en het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In Nijkerk begint dit weekend de grote XXL-vlooienmarkt in het hart van Holland. Zaterdag 10 en zondag 11 oktober vind je deze tweedaagse editie in de Gildenstraat. Er zijn honderden stands met antiek, vintage items en unieke vondsten. Het wordt een gezellige dag voor iedereen die graag op jacht gaat naar bijzondere schatten. Organisator Don Events verwacht een grote opkomst. Kom dus vroeg voor het beste aanbod. Meer informatie vind je op donevents.nl. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Bij een Russische aanval op 2 bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. Ruim 3/4 vindt vaklui te duur, terwijl 2 op de 3 dankzij YouTube en AI juist meer durft te klussen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1000 Nederlanders. Waar verven en boren al erg populair waren, leggen mensen nu ook vaker zelf vloeren of hangen ze deuren op. Vooral jongeren en jonge vrouwen grijpen steeds vaker naar AI en instructievideo's om zelf aan de slag te gaan. En de Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige auteur om haar gedurfde en inventieve oeuvre, waarin ze de klassieke traditie mixt met hedendaagse literatuur. Carson is naast haar poëzie al meer dan 30 jaar hoogleraar klassieke talen en vertaler. Met de prijs wint ze een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dan stoer met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. En de 76-jarige Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio.

Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. Wel blijft de prijs van vliegtuigbrandstof door de spanningen in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne extreem hoog. Volgens O'Leary ligt de kerosineprijs momenteel 50% hoger dan de reguliere olieprijs. De Europese luchtvaarttop pleit daarom voor maatregelen om de sector concurrerend te kunnen houden. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: één radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Krista Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. Pike zou eind september door 2 injecties worden geëxecuteerd, maar overleefde de poging. Haar advocaten eisen nu psychologische hulp en stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling. De rechtbank wil sowieso dat al het bewijsmateriaal bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Krista Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Heijnen waarschuwt dat landen met hoge schulden, zoals Frankrijk en Italië, bij tegenslag niet bij Nederland moeten aankloppen. Ook is hij tegen het versoepelen van begrotingsregels voor Italië vanwege de hoge energieprijzen. Het stapelen van schulden vergroot de economische problemen alleen maar, aldus Heijnen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust, want een petitie tegen de sluitingen is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en dat er ook nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. En het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Maar de kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen. Vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen, bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met buien en 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: één radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de herfstvakantie rokt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliahal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe Rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken. En het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kun je tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar de Veluwe Fair op het Nationaal Hippie Centrum aan de Beek 101 in Ermelo. Het evenement biedt stands met streekproducten, lifestyle-artikelen en activiteiten voor jong en oud. Het terrein is deels overdekt en deels outdoors, waardoor ook bij mindere weersomstandigheden een droog bezoek mogelijk is. De organisatie belooft een dag vol inspiratie, gezelligheid en typisch Veluwse gastvrijheid. Kijk voor meer informatie over programmaonderdelen en de ticketverkoop op veluwefair.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober... kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunst kijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. En het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen. Vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen, bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Op zaterdag 24 oktober staat er een groot evenement gepland in Barneveld Centrum, Barneveld op Stelten. Dit unieke festival biedt hilarische stelten-acts en sprookjesachtige optredens verspreid over het centrum. Je kunt er genieten van straattheater, muziek en gezelligheid. De toegang is gratis. Een dag vol amusement voor jong en oud in Hartje Barneveld. Kijk voor meer informatie op barneveldcentrum.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In Nijkerk begint dit weekend de grote XXL-vlooienmarkt in het hart van Holland. Zaterdag 10 en zondag 11 oktober vind je deze tweedaagse editie in de Gildenstraat. Er zijn honderden stands met antiek, vintage items en unieke vondsten. Het wordt een gezellige dag voor iedereen die graag op jacht gaat naar bijzondere schatten. Organisator Don Events verwacht een grote opkomst. Kom dus vroeg voor het beste aanbod. Meer informatie vind je op donevents.nl. Op zondag 11 oktober verwelkomt Bibliotheek Nijkerk het zangduo Polder op hun zondagmiddagpodium. Het duo brengt nummers in de stijl van Michael Bublé tussen 3:30 en 4:15. Dit is een vrij toegankelijk concert in de Biep aan de Brink. Geniet van jazz- en croonernummers in een intieme setting. Aanmelden is gewenst, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol is vol. Meer details vind je op stadnijkerk.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. Vanmiddag werd de wet alsnog aangenomen. Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. De kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en er nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

Veen Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en trekvogels beter beschermen. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Het weer: wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band.

0: www.radio2.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.
3: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobit, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: The air attack warning sounds like... This is the sound...

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Het weer: wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

Westerveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek,

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.

0: radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Xpodia. We zijn aanbeland bij het nummer 570. We hebben uiteraard vanavond weer drie bijdragen van Edwin uit Spanje. En hier in de studio uiteraard live aanwezig de heer Gerrit Grietjes. Gerrit, goedenavond.
2: Goedenavond, Peter. We gaan er weer een mooie uitzending van maken met z'n drieën.
1: Gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen. We zijn geopend met Magenta. Het nummer Man the Machine. De 2020 mix van het album The Lost Reel. En nou, waar gaat dit over? Dit is eigenlijk een nummer oorspronkelijk afkomstig van het album Revolutions uit 2001. Maar daar duurde het 25 minuten.
2: Ah, die hadden we dus vorige week moeten draaien.
1: In een XXL kunnen draaien, ja. Maar in 2020 hebben ze een album uitgebracht, The Lost Reel. Ik dacht van, nou, dat gaat over nummers die ze vergeten waren. Maar dat was niet zo. Het waren remixen van bestaande nummers. En ook deze zat erbij. En dan is de remix maar 5 minuten. Wij gaan naar Australië, volgens mij.
2: Ja, van Wales gaan we naar Australië, inderdaad. Dan gaan we naar Anubis. En die gaat luisteren naar de track Silent Wandering Ghosts. En dat gaat dus over spoken, in overdrachtelijke zin. Want de spoken van Anubis zijn de pijn, de keuzes en de mensen uit je verleden. Die blijven achter in je gedachten en daar moet je mee leren leven. Zoals vaker kies ik voor een live-uitvoering. In 2018 gaf Anubis 2 optredens in Europa. Daarvan zijn opnames gemaakt en die zijn uitgebracht op het album Lights of Change, Live in Europe 2018. Dat album werd toen de tijd door de vakpers de hemel in geprezen en terecht. Maar oordeel zelf, Anubis met Silent Wandering Ghosts.
0: Xpodia presenteert een klassieker uit de Xpodia-verzameling.

0: 90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia.
2: Het wordt hoogste tijd voor de eerste bijdrage van Edwin.
3: En ik begin vanavond met een baroque project. Ze zijn bekend om hun symfonische geluiden met invloeden van klassiek en barok. We hebben er al vaker nummers van laten horen van het album Time Voyager. En zelf geven ze aan dat het een conceptalbum is dat een reis door de tijd voorstelt, waarbij elk nummer een andere dimensie of periode verkent. En dat gaat van het verleden tot aan de toekomst. En voor vanavond heb ik gekozen voor het nummer An Ordinary Day's Odyssey.

0: speelt waar en wanneer. De Xpodia Concertagenda.
1: Ja, want er is een bijzondere in aantocht. Op 9 oktober in De Pul in Uden krijgen we Sylvan uit Duitsland. Gerrit en ik gaan erheen.
2: Zeker weten.
1: Want dat willen we wel meemaken met Blind Ego van Kalle Wallner als voorprogramma.
2: Daar verheug ik me ook op.
1: Ik ook. En dat betekent dat Kalle waarschijnlijk ook met Sylvan mee gaat spelen.
2: Ja.
1: Want die jongens die kennen elkaar meer dan goed. En waar gaat het allemaal over? Het gaat over het feit dat 20 jaar geleden het album Posthumous Silence is uitgebracht. En dat gaan ze op 9 oktober integraal spelen in De Pul. Het eerste nummer wat we gaan draaien is Pain of Truth. En het tweede is Answer to Life. En het gaat allemaal over die vader die na haar dood de dagboeken van zijn dochter vindt en ontdekt hoe ongelooflijk zwaar en moeilijk haar leven was. En eigenlijk hoe weinig hij heeft geweten dat hij daar meer aan had kunnen bijdragen dan dat hij ooit heeft gedaan. Dus het levert ook nog een hoop pijnlijke dingen op.
2: Triest, ja.
1: Ja, ongelooflijk triest.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Die je niet elke dag op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Van live dat nog gaat komen naar live dat gespeeld is. En dan gaat het ook nog over het verleden. Gerrit, ligt het allemaal toe?
3: Ja, het is een grote overgang van Sylvan naar het Jazz Hotel. Want daar hebben we het dan over. En zeg je Jazz Hotel, dan zeg je ook Ian Anderson. Hij trekt de aandacht naar zich toe met die dwarsluit van hem. Zeker bij live shows met zijn kenmerkende houding op één been. Weet je nog?
4: Ja.
3: Maar de andere bandleden zijn eveneens knappe muzici. Dat geldt zeker voor de oorspronkelijke bezetting uit de tijd van de albums als Quaaloon en Thick as a Brick. Maar ook voor het album Living in the Past. En daarvan hoor je zo het titelnummer. Uit 1969 is dat. Ian Anderson schreef het en hij bekritiseerde toen de jachtige moderne leven dat lijkt op een rat race. Het nummer dat je hoort is de live-uitvoering in het befaamde Londense Hammersmith Apollo Theater.
1: Een Xpodia-keuze uit de jaren 80.
5: Uit de jaren 80.
1: Die met recht een classic genoemd mag worden.

0: Literal Rock, Prog, Pop, Indie, Electronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Historia.
1: Hoogste tijd om te luisteren naar de tweede bijdrage van Edwin. En hij gaat ons meenemen naar het verleden.
2: En mijn tweede bijdrage vanavond is van Renaissance. Een Engelse progrockband bekend om de unieke combinatie van klassiek, folk en rock invloeden. En je kent de band natuurlijk ook aan de stem van Annie Haslam en gitarist Michael Dunford, maar ook de piano die altijd prominent aanwezig is. Hoogtepunten zijn albums als Ashes Are Burning uit 1973... Turn of the Cards uit 1974 en Novella. En vanavond heb ik gekozen voor het album Novella uit 1977. En het nummer The Sisters.

0: Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia.
1: Gerrit, een nieuw album van een band die ik niet ken. Vertel.
2: Ja, de band die heet Sleeping Pulse. En die ken je inderdaad waarschijnlijk niet, want we hebben er nooit eerder wat van gedraaid. Het is een samenwerking van Mick Moss van Antimatter en Luis Fazendero uit Portugal. Luis doet de muziek en Mick de teksten en de zang. Het onlangs verschenen album, dat Dreams and Limitations, is een melancholisch en sfeervol meesterwerk geworden. Je hoort zo het nummer Extra Solar. Zo'n 2 weken geleden, en dan stap ik even over naar iets vreemds wat mij is overkomen, was ik bij een optreden van Antimatter in Boerderij in Zoetermeer. En Antimatter is dus de andere band van Mick Moss. Het vreemde was dat 4 leden van Antimatter hun optreden begonnen als Sleeping Pulse. Maar die Luis Fazendero, die was in geen velden of wegen te bekennen. Oftewel, bij de optredens is het gewoon hetzelfde als Antimatter, dezelfde jongens, dezelfde muziekinstrumenten, onder een andere naam.
1: En hoe beviel dat?
2: De sfeer was ongeveer hetzelfde, maar ik vond het allemaal wat vlak. Verplicht nummertje leek het wel aan.
1: Met andere woorden, je kan beter gewoon Mick Moss hebben met zijn eigen muziek, dan
2: absoluut.
1: Gooit hij zijn hele zielenzaligheid erin.
2: Ja, dat was een groot verschil.
1: Ja, oké. Nou, mooi. Hier is Sleeping Pulse.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio, goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en grooves. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia. Xpodia presenteert een klassieker uit de Xpodia-verzameling.
1: 740 in the sky, Whitehall ordered last goodbyes. Lest we forget, so often said, yet

0: radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders. Onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Welkom bij het tweede uur van deze aflevering 570 van Xpodia. Waarin Gerrit en ik nog mooi werk voor je hebben. Zometeen nog Lunatic Soul, de nieuwe van Steve en Steve. Tangerine Dream, Blue Sword, Sylvan. Album van de week, Joe Bonamassa en The Tangent. Als we daar nog tijd voor hebben. We zijn geopend met de Silent Fighter Pilot van Kino. En dat is eigenlijk een soort hobbyproject van een aantal grote mannen. Waaronder de bassist van Marillion, maar ook John Mitchell. En dat album wat ze hebben uitgebracht als hobbyproject was in 2018, na heel veel jaren weer, het album Radio Voltaire. En The Silent Fighter Pilot gaat over de laatste minuten van een gevechtspiloot die eigenlijk nadenkt over de zinloosheid van het leven. Het begin wat je hoorde was het geluid van een echte Spitfire.
2: Hey, uit een ver verleden.
1: Precies. Maar dit ging ook natuurlijk weer over gevechtspiloot in de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, je hebt nou geen piloten meer nodig om iets in de lucht uit te vechten.
1: Hele andere discussie. Wij gaan naar Lunatic Soul.
2: Ja, laten we daar naartoe gaan. Maar qua sfeer past het er wel een beetje bij. Want ik vind dat Lunatic Soul altijd wel sfeervolle en donkere muziek. Een combinatie van verschillende stijlen. Maar ik vind het altijd geweldig. Een mooi voorbeeld is het dubbelalbum The World Under Unsun uit 2025. En met Unsun bedoelt de band zoiets als de totale zonsverduistering zoals we die op 12 augustus van dit jaar hebben gezien. Die Unsun die hangt boven onze wereld als het ware, waar het zeker niet goed mee gaat. Net als met de hoofdpersoon van het conceptalbum. Zo komt de track The Prophecy, komt die hoofdpersoon tot het inzicht dat hij pas na zijn dood beroemd zal worden. Dat is triest, maar ja, het levert wel mooie muziek op.
1: Ja, maar daar hoef je bij Marius Doe daar niet zo bang voor te
2: zijn. Nee, nee.
1: Dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen met Unsun in de toekomst als een soort opvolger van Riverside, maar het zal niet Riverside zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat als hij live optreedt dat er dan toch stiekem weer hele goede Riverside-nummers te horen zijn.
2: Zou het? Ik ben benieuwd.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Xponia. Houd je actueel. Van de recente releases moet je deze gehoord hebben.
2: Ja, het album waar ik een beetje moeite mee heb om het te duiden, om het zo maar te noemen. We hebben het over The Roaring Waves van Steve Hackett en Steve Rothery. En ik heb mijn mening daarover al kenbaar gemaakt in een vorige aflevering.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Was duidelijk, denk ik.
3: Ja, maar ik ben wel verbaasd dus dat je me terug hebt laten komen.
2: Nou ja, ik wil toch onze luisteraars wel de nummers van deze grootheden laten horen.
3: Ja.
2: En The Storm is er zo eentje, dus die gaan we zo meteen draaien. Maar heb jij daarna geluisterd? Heb jij daar een mening over?
3: Nee, ik heb het hele album nog niet goed genoeg beluisterd om er een mening over te hebben. Het zijn twee grootheden en als ze goed kunnen samenwerken, mag je toch verwachten dat hier superbe muziek uitkomt.
2: Nee, maar dat is het ook wel. Het is goed, het is een uitstekende productie. Er is met de muziek niks mis. Maar
3: het heeft geen ziel, heb jij, dacht ik al.
2: Ik vind het te braaf.
3: Ja, ja.
2: En ik hoor niet wanneer de een of de ander speelt. Er zit geen gitaarduel in, voor mijn gevoel.
3: En ook geen nieuwe richting voor gitaren. Ook wat je nog zou kunnen doen natuurlijk met z'n tweeën.
2: Het is gewoon twee jongens die lekker gitaar spelen met elkaar en er heel blij mee zijn. Wat natuurlijk ook helemaal goed is, hè. Laat mensen vooral blij zijn met wat ze doen.
3: Jazeker.
2: Maar, nou goed, ik laat ook in dit geval weer het oordeel aan de luisteraars. Hier zijn Steve en Steve met The Storm.

0: Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Voor zijn derde en laatste bijdrage heeft Edwin een grootheid van Expodia, Tangerine Dream, uit de kast gehaald.
2: Race uit 1988. Wat een belangrijk album was voor Tangerine Dream. Het kenmerkt namelijk de overgang naar een duo-formatie Freuse en Hasslinger, die toen de tijd Franken verving, en ook de introductie van de Atari ST-computer in een studio. En hiermee komt er eigenlijk een wat toegankelijker, commerciëlere sound met wat catchy melodieën vanuit Tangerine Dream. Het album is tevens het begin van de Melrose Years, wel bekend bij de fans van Tangerine Dream. En dit alles is ook wel goed te horen op het energieke nummer waar wij nu naar gaan luisteren vanavond. Het Noord-Afrikaanse Marrakesh.
0: Expodia, van ambient tot trance. De mooiste creaties met keyboards en synthesizers. Hoor je natuurlijk.

0: 104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Dit nummer is ook wel een Xpodia-klassieker, Gerrit.
3: Ja, mag je wel zeggen. En hij komt van een oude bekende, Bruce Thornton. Die ken je vast wel. Hij is druk met zijn band The Pineapple Thief. Hè, want ze brengen in deze dagen een nieuw album uit. En er staat ook een tour naar de VS gepland. Maar hij brengt ook onder eigen naam muziek uit. Zo bracht hij in 2024 een live album uit. En dat heet Caught in a Ham. De opnames zijn gemaakt in 2023 tijdens een Europese tour. En op dat album staat mijn favoriete nummer van Bruce, Cut the Flowers. Het is melancholisch en beklemmend. En het gaat over omgevallen stenen, oude omgevallen stenen op een begraafplaats. Ergens in Engeland, in somber weer, stel ik me dan voor. Bruce Thornton, Cut the Flowers.
0: Xpodia presenteert de klassieker.

0: Een album met meerdere juweeltjes. Dit is het Xpodia Album van de Week.
1: Ja, omdat ze op 9 oktober integraal het album Posthumous Silence gaan spelen in de Pul in Uden, is het album Posthumous Silence van Sylvan Album van de Week. En ik heb nog twee nummers voor je. Message from the Past en Posthumous Silence, het titelnummer. En waar gaat dit eigenlijk allemaal over? Nou, op het moment dat je op zoek bent naar de antwoorden, in dit geval de vader die op zoek is naar de antwoorden van zijn dochter die er niet meer is. Ik heb het idee dat het een zelfmoordaangelegenheid is na een heel beroerd leven van die dochter, waar die vader pas later de dagboeken achterkomt en denkt van shit, ik had misschien wat moeten doen wat ik niet gedaan heb of niet heb kunnen doen of whatever. Zit je dus met vragen die je wil stellen om de waarheid boven tafel te krijgen, maar je kunt die vragen niet meer stellen, want degene die de vragen zou moeten beantwoorden, die is er niet meer. En dan blijft er dus postuum een ondraaglijke stilte over.
2: Ja, ja.
1: Eigenlijk, ja, ondraaglijk in de zin van ongelooflijk zwaar op de schouders van een ouder die zich afvraagt en eigenlijk de antwoorden nooit meer gaat krijgen.
2: Wat heb ik gemist? En dat is kwalijk. Ja,
1: precies. Dus de prachtige uitleg van de titel van dit album en het titelnummer Posthumous Silence van Sylvan.

0: 90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Xpedia, Xpedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Xpedia. Xpedia.
1: Lange tijd geleden dat we hier weer wat van hebben gedraaid.
2: Ja, maar het blijft altijd een geweldig moment om te kiezen. Voor veel muzici is niet elk optreden een verplicht nummertje. En dat geldt ook in de bluesrock hoek. Neem het optreden van Joe Bonamassa en zijn band op 4 mei 2009 in Royal Albert Hall. Voor hem was het optreden toen een hoogtepunt en het droomdoel van zijn carrière. Hij zei in een interview: "A day 20 years in the making." Oftewel, een dag waar hij 20 jaar naartoe had gewerkt sinds dat hij als jonge jongen gitaar leerde spelen. We hebben in ons blueslokje wel vaker iets van dat optreden laten horen. Maar de song The Ballad of John Henry kwam er niet zo vaak voorbij. En John Henry, dat is een spoorwegarbeider die een wedstrijd won door sneller te boren dan het nieuw uitgevonden stoomboor. Maar het trieste is dat hij van uitputting aan het einde van zijn optreden stierf. Het staat symbool voor de strijd van de mens tegen de onderdrukking, de industrialisatie en de angst dat machines de menselijke arbeid overnemen. En als je nou denkt aan de tegenwoordige discussie over AI, is het wel actueel, denk ik. Luister maar naar The Ballad of John Henry, live gespeeld in de Royal Albert Hall in Londen.

0: Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia.
1: Luisteraars, we gaan ook deze Expodia afsluiten. Ik bedank jullie alvast voor het luisteren. Ik bedank Gerrit alvast voor de bijdrage voor vanavond.
2: Ja, graag gedaan. En tot volgende week, zou ik zeggen.
1: Volgende week bedanken natuurlijk ook Edwin voor zijn bijdrage vanuit Spanje. We gaan afsluiten met een instrumentaal nummer van The Tangents, de band rond Andy Tillerson. Die had ooit een keer een prachtige motorrit door Andalusië in Spanje. En dacht van, hé, daar kan ik ook muziektechnisch wel wat mee. Spaanse invloeden, jazzrock. Als je op de motor zit, moet je even gewoon voorstellen als je naar deze muziek luistert. Ja, dat je door Andalusië rijdt op een motor. En met dit soort muziek op de achtergrond.
2: Het is Easy Rider, maar dan anders.
1: Nou, wel echt heel anders hoor. Dit is wel een stuk positiever.
2: Ja.
1: The Melting Andalusian Sky is het dus van The Tangent. Tot.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beiden stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

be rockstar. Ik heb het eigenlijk nooit gewild. Alhoewel, als ik heel eerlijk ben in mijn jeugd, wilde ik best wel in een band gaan spelen. Ik probeerde te zingen, maar ik kon er helemaal niets van. Deze mannen doen het anders. Ze komen uit Zweden. Wasted Wizard, zo heet de band. En een wannabe rockstar openen deze uitzending van Schoutenbenacht. Met daarin natuurlijk de vaste onderdelen zoals we daar hebben. De Killer Classic. 2006 in dit jaar, 20 jaar geleden. Lance Lopez is de artiest. Simplify Your Vision was het album. Je hoort zometeen Stones in My Pathway. In de oerknal het buurtalbum van Sabotage. Het heet Sirens. Komt uit het jaar 1983. Je hoort zometeen I Believe. En in de showcase ook in de jaren 80. We gaan aandacht besteden aan het album van Gary Moore. Dat heet Run for Cover. In de eerste week hoor je All Messed Up. The Rock 13, de nieuwe nummer 1 is voor de Foo Fighters met Window. En Royal Blood heeft ook weer een nieuwe single uit. Ik ben helemaal top, vind ik hem. 10 over 10 hoor je zo meteen als nieuwe binnenkomen. En dan hebben we ook nog gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek, zoals deze. We blijven even in Scandinavië. Dit is Crimson Day.

van Schouderbenach was geheel in het teken van bands uit Scandinavië. Wes Verjelsen, zo heet het, de band, ze komen uit Zweden. Accelerating Hearts. En dan horen die Crimson Day, die komen dan weer uit Finland, uit Tampere. En je hoorde ze met War Machine. Genoeg over Scandinavië, genoeg over Europa. We gaan gauw naar Amerika en we gaan naar Texas.

Florida. En al een jaartje of 15 mee. Maak een heerlijke metalcore. Wade's War, zo heet de band. En Blindfold. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar Lance Lopez. Simplify Your Vision, zo heet het album. Stones in My Pathway, ik vertelde je het verhaal. Nadat de gitaar was er in het jaar 2001 op 2 december. Steve Vai zat erop. Steve Lukather zat erop. Eric Sardina zat erop. En dus ook Lance Lopez. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. Het nieuwe nummer 1 hoor je zo meteen. Die is van de Foo Fighters. En hun laatste, die heet Windows. En dit Britse duo brengt weer lekkere nieuwe muziek uit. Het was een tijdje stil rondom deze band. Maar ze zijn er weer. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13. Royal Blood, daar hebben we het over. Hun laatste single komt nieuw binnen. Die heet 10 over 10.

0: Ze staan voor de eerste week op de nummer 1 positie van de Rock 13, de Foo Fighters en Window. En dan wordt een nieuwe binnenkomen. Eindelijk weer nieuwe muziek van Royal Blood, 10 over 10. We gaan weer terug in de tijd naar 1983 maar liefst.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Apparatuur is dus goud bij nacht.
0: In het jaar 1983 brachten de broers John en Chris Oliva als de band Sabotage het album Sirens af. Dit is het nummer I Believe. Het begint rustig, maar dat schijnt.

rustig I Believe, maar dat werd later wel even anders. Schouder vanaf een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels hopelijk gewend bent. Deze band komt uit Duitsland. De band heet Velvet Rush. Ze hebben goed geluisterd naar bands als AC/DC. Dit is hun laatste. The Sound of Letting Go.

0: band uit India, Kirish and the Chronicles, die spreken zich regelmatig maatschappijkritisch uit. Zo ook hun laatste single, Generation Coward, hoor je hier bij Schouten bij Nacht. En daarvoor uit Duitsland, ik zei het al, Velvet Rush hebben goed naar bands als AC/DC geluisterd. Je hoorde The Sound of Letting Go. Gaan wij even kijken naar de showcase. Je weet wel, 4 weken lang gaan we aandacht besteden aan 1 centraal album. Dit keer een album van Gary Moore. En dat album komt uit de vorige eeuw, uit het jaar 1985.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Hij is niet oud geworden, 58 jaar. Hij overleed op 6 februari van het jaar 2011. Maar in 1985 bracht hij samen met wat muzikale vrienden een heerlijk album uit. Dat album heet Run for Cover. In de eerste week deze. All messed up.

MMMR Music. Maar de leden, die ken je van de band Stone Trip. Dat zijn de schrijvers van de band Stone Trip. Die dachten van, nou, we doen eens een keer iets onder een andere naam. Fire Still Burning hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar Gary Moore in het jaar 1985. Het album Run For Cover. Ik zei het al, heel veel muzikale vrienden deden mee. Onder andere Glenn Hughes. Je hoorde All Messed Up. Brengt ons alweer bij het einde van Schouten bij Nacht. Ik dank je wel voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. En ik zeg alleen nog maar, tot dan.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van...